0: Nieuws.
1: Goedemorgen. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben vier gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. De Brandenburger Toren in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+-gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10. Dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Begin.be.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo.

0: De eerste tassen koffie van de dag die worden al verteerd, net zoals de top headlines. Het is 7 uur, Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
2: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
1: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest. Dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
3: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: Het is met kleine oogjes, maar met extra veel goesting dat we weer samen door een nieuwe werkweek kunnen knallen. En we starten goed, nu met Bibi Rexha. Top. Goedemorgen.

0: Het is maandag 27 juli. Een hele goede morgen. De kans dat je de weg naar huis nog aan het zoeken bent, is niet geheel onbestaande, want gisterenavond werden de 183ste Gentse feesten afgesloten. Ik was er zelf zaterdagavond tot zondagochtend, eigenlijk een beetje wat je zou kunnen noemen de laatste officiële echte feestnacht. En ik moet zeggen, ik heb mij dat gisteren toch een klein beetje beklaagd. Ja, het is wat het is. Ik heb mij geamuseerd, hè. Zeker. Beetje schaamteloos meekwelen met Willy Sommers en Gary Hegger op de Korenmarkt. Kijk, een mens moet om de zoveel tijd eens uit zijn comfortzone stappen, denk ik. Dan, ik schaam er mij misschien een heel klein beetje voor. Maar dat heb ik dus zaterdag op zondag gedaan. En ik moet zeggen, ik heb daar gisteren echt een hele dag van moeten recupereren. Ik vind dat erg, want ik ben 26 jaar, maar ik heb gisteren echt een hele dag in mijn bed gelegen. Dus ik heb de zondag zowaar een beetje overgeslagen, ja.
1: De Zomerwekker.
0: En daarom beklaag ik me dat natuurlijk een beetje. Je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Goed, geen zorgen, geen Gary Hegger of Willy Sommers in de ochtend van top. En misschien gelukkig maar ook. Maar wat dan wel? Ja, dat bepaal jij natuurlijk. Want elke ochtend ga ik op zoek naar een nieuwe zomerwekker. Een topluisteraar die zichzelf een dag lang zomerwekker van top mag noemen. Dus aanmelden kan vanaf nu via de Topradio BE-app. Je doet dat met een simpele goeiemorgen. En vooral met een track die je heel graag zou willen horen. Zo rond, wat is het, 7:10 op een maandagochtend. Ja. Meer moet dat eigenlijk allemaal niet zijn.

0: ben op zoek naar een nieuwe zomerwekker. Elke ochtend doe ik dat. Een topluisteraar benoemen tot zomerwekker van de dag. Die mag dan een hele dag met die eer gaan lopen. En,
1: de zomerwekker.
0: Ik zag een berichtje van Joris binnenkomen. Brian, goedemorgen. Wat dacht je voor het afsluiten van die Gentse feesten? Hangover van Tayo Cruz. Ik vind dat een zeer goed idee, Joris. Dus ik ga die misschien wel nog draaien straks. Maar ik zag ook een berichtje binnenkomen van Peter. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Jij bent zeer duidelijk onderweg. Ik neem aan dat dat naar het werk is.
2: Ja, klopt. Naar de eerste klant onderweg.
0: Naar de eerste klant. Wat voor een klant is dat? Wat doe je juist?
2: Ik doe keuringen, elektriciteit en stookolietanks en zo.
0: Oké, de elektriciteit en stookolietankkeurders hoor ik. Okay, leuk, enfin, boeiend denk ik. Ik kan me inbeelden dat je het een en ander meemaakt op een dag.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hoe was jouw weekend? Heb je van het weekend veel meegemaakt?
2: We hebben gisteravond in de gietende regen gebarbecued.
0: Oh, wacht. Dat moet even uitleggen. Hoe heb je dat gedaan?
2: Dus een visparaplu over een barbecue zetten. En dan heen en weer lopen met uw vlees door de regen.
0: Ja, kijk. Ja. Hup, naar binnen met dat vlees. Zo, ja, een man en zijn barbecue, het is natuurlijk heilig. Ik snap dat. Als dat op de agenda stond, dan... was het met het gezin of met meerdere mensen? Of hoe moet ik het zien?
2: Dat was met mijn ouders en mijn familie.
0: Pot, nog wel.
2: Die zijn nogal koppig op het gebied van planning. Als het op de planning staat, moet het doorgaan.
0: Dus Peterke stond daar onder zijn visparaplu in de gietende regen. Oh, ik krijg een beetje compassie met jou, Peter. Ik hoop dat het gesmaakt heeft allemaal.
2: Ja, dat is heel lekker.
0: Gelukkig. Welke track kan ik voor je draaien om deze maandagochtend een beetje beter te maken, hè, Peter?
2: Wel, voor hem op gang te stampen, Turbo. Omdat het kan en Average Rob.
0: Ja, mooi dat je het woord stampen gebruikt ook. Vind ik fantastisch. Peter, gaan we doen. Fijne werkdag.

0: zijn cool voor de Kenia.
1: Peter heeft hem gekozen als zomerwekker van vandaag, omdat het kan een average drop met Turbo. Ik zag een berichtje binnenkomen van Marco in de Top Radio BE. Heb even luisteren.
2: Goedemorgen deze morgen.
1: Hey.
2: We zijn al even aan het rijden, zei. Om er daar een keer een patat op geven, zei. Al die valse pittekes van de nachtkastjes. Huppatee!
1: Kijk, Marco, zijn dag is in elk geval goed begonnen. Die van jou zo meteen ook met Lucas en Steve.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solde.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: De zomervakantie die loopt op volle toeren. Toch zat er in de krant vanochtend een nieuw rapport. En dat rapport was allesbehalve positief.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ja, eind juni lag het aantal overlijdens in België tijdens de hittegolf maar liefst 48% hoger dan normaal. Dat aan zich is niets nieuws. Wel nieuws dat we helaas de slechtste leerling van de Europese klas zijn. Ja, in buurlanden als Frankrijk en Nederland lag dat cijfer een stuk lager, terwijl het daar eigenlijk allemaal net zo heet was. Al dan niet heter eigenlijk. En dan vraag je je af hoe dat eigenlijk komt. En dan heeft dat volgens dat rapport te maken met hoe we wonen en bouwen. Ja, in kleine appartementjes zonder groen in de buurt wordt het natuurlijk veel sneller snikheet. En in België bouwen we nu eenmaal heel dicht en rommelig op elkaar. In Nederland is de ruimtelijke ordening natuurlijk veel strakker aangepakt. En in Zuid-Europa zijn de huizen al eeuwenlang gebouwd op die extreme hitte. En airco, niet geheel onbelangrijk. Ondertussen staat er voor de derde keer dit jaar weer een zeer warme periode voor de deur met temperaturen tot wel 35 graden deze week. Dus ik zorg in elk geval al een klein beetje

Sigma bij Top en Nobody to Love. Ik weet niet of je het hebt te zien voorbij komen op onze Facebook of op onze Instagram. Er had iemand zijn bierontmaagding afgelopen weekend. Ja. Dat klinkt allemaal een beetje vreemd. Ik besef dat ook wel. Maar zometeen ga ik het je uitleggen en dan ontdek je het vanzelf wel wat ik bedoel. Topic en Becky G. Sorry, papa.

0: ook al gezien op onze socials.
1: De ochtend van Top.
0: Top DJ Battle winnaar Sef Santé heeft vorig weekend de V-Session Stage geopend op Tomorrowland. En daar heeft hij niet alleen die stage geopend, hij heeft daar ook een bucketlist afgewerkt. En die video kan je sinds gisteren liever gezien op onze Facebook en op onze Instagram. Hij wou een aantal dingen doen. Zo gaat hij backstage bij een aantal zeer bangelijke artiesten. Bedankt hij uiteraard zijn publiek. En dat vond ik eigenlijk wel nog het beste van allemaal. Bij de battles, bij de Top DJ Battle, had hij beloofd dat als hij de Top DJ Battle wint, en disclaimer is gebeurd, dat hij dan voor het eerst een pintje zou drinken. En we kunnen zeggen dat dat misschien niet helemaal goed bevallen is.
2: Laat me even in.
3: Nee, man.
2: Jawel, Alec. Jawel. Wacht even.
3: Waarom zou je dit drinken?
2: Nog één slok.
3: Nee.
2: Jawel.
0: Als je er de beelden wil bijzien en je kunt tegen iets of wat gekokhals, dan zou ik het toch even opzoeken. Op onze Instagram of Facebook vind je hem sowieso terug.

0: Die maakt vandaag opnieuw kans op een duo-ticket voor een plezante daguitstap deze zomer.
1: De ochtend van Top.
0: Nou, dat kan je winnen als je het Ik Verveel Mij alarm hoort voorbij komen. Dat kan tussen nu en 9 uur gebeuren. Dus dat is, laat ons eerlijk zijn, best nog wel een tijdje. Gewoon lekker blijven luisteren is de boodschap. Al maak ik je dat wel bijzonder gemakkelijk, vind ik zelf. Zometeen met Calvin Harris. En ook Avicii komt er nog aan. En ik ga straks met jou even terug naar je jeugd. Ja, echt zo net buiten de puberteit. En als je daar nog in zit, ook dan mag je de Top Radio BE bij de hand nemen. Want dan heb ik jou ook nog nodig, zometeen.
2: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp?
3: Ga zo wakkeren, ja.
4: Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
5: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
8: Begint er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
8: Serieus?
9: Dus niet zoals een interim kantoor.
7: Zonder interim, zonder vacature sites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Zoals gezegd, Calvin Harris en Blessings. Ja, ik heb je ook nog Avicii beloofd. Wake Me Up, hoor je zo meteen. Eerst moeten we het hebben over speciale cijfers in de krant.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, die gaan over de Vlaamse jobstudenten. Want nooit eerder waren er meer jongeren aan het werk dan nu. En dat is natuurlijk best positief nieuws, denk ik. In 2025 braken die Vlaamse jobstudenten bijna alle records. Bijna 393.000 van hen stond op de werkvloer. En ze verdienden samen een bedrag van, hou u vast, 1,35 miljard euro. Ik vind dat stevig de moeite. Dat heeft er niet alleen mee te maken dat jongeren steeds meer uren draaien. Dus de mensen, de jongeren die werken steeds langer. Maar ook hun gemiddelde uurloon is gestegen naar ruim 15 euro. En dat is toch echt een pak meer dan dat ik dat verdiende toen ik nog een studentenjob had. Extra geld is voor velen trouwens wel hard nodig. Want studeren zelf is in 10 jaar tijd natuurlijk bijna de helft duurder geworden. En de tijd dat studenten alleen in de zomervakantie een zakcentje bij verdienen, ligt ook achter ons, maar liefst een derde van hen werkt ondertussen het hele jaar door. En de meesten doen dat via uitzendbureaus, in de handel of in de horeca. En wie echt goed wil cashen, die kan volgens de NRSZ beter in de zorg gaan werken. Daar vang je als jobstudent gemiddeld bijna 19 euro per uur.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: En nu ben ik benieuwd. Nu wil ik een potteken open doen dat ik misschien beter gesloten zou houden. Maar neem er even de Top Radio BE-app bij en vertel mij eens wat jij als jobstudent doet of gedaan hebt vroeger. En vooral hoeveel je dan verdiende. Ik ben zeer benieuwd. Ik zal beginnen. Ik werkte als jobstudent in een supermarkt, in een klein supermarktje. En ik verdiende, als ik mij niet vergis, 11,5 euro per uur. Ja, dat is minder dan de gemiddelde jongeren op dit moment. En ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit, dus laat ons dat even in kaart brengen via de Top Radio BE-app. Wat deed je als job en hoeveel verdiende je als student? Kom maar door. Eerst dus die avond.

catch my breath. Vandaag opvallende cijfers in de krant over onze Vlaamse jobstudenten. Die zijn werkelijk alle records aan het breken, want bijna 400.000 studenten zijn aan het werk in ons land. En dat is best veel. Ze verdienen gemiddeld zo'n 15 euro per uur. En dat deed er mij aan denken. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ja, ik ben zeer benieuwd. Je meningen zijn nog altijd welkom via de Top Radio BE-app. Niels heeft dat gedaan. Die zegt, ik werkte in de horeca als een jobstudent en had 10 jaar geleden 8 euro per uur. Dat is ondertussen bijna een verdubbeling geworden. Ik vind dat straf. Maxim had 15 jaar terug, of heeft 15 jaar terug liever gewerkt als jobstudent in de nacht in een drukkerij. Kreeg toen 25 euro per uur. Dat is potverdekje. Ook een hele goede job. Kathleen die stond in een grootkeuken voor een maand 7 uur per dag en had rond de 80.000 euro Belgische frank. Dat ga ik even moeten omrekenen, Kathleen. Dat kan ik niet uit de parate kennis, mijn excuses. Didier was ober op een kasteel en verdiende 220 Belgische frank per uur. Heeft het zelf wel even omgerekend voor mij. 5,5 euro. Man. Welke job deed jij als studentenjob en hoeveel verdiende je? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hebben we het er zo meteen nog over.

0: Ja, ja. Ik heb hem gevonden.
1: Dit is Top.
0: De luisteraar met de beste vakantiejob. Zometeen na de top headlines. Krijg je van Serafien Smits.
2: Goedemorgen. Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
3: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
2: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
4: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
2: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel. Er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden. Zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij, want de komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
0: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment is het geval op de Brusselse binnenring. Door een defecte vrachtwagen is de rechterrijstrook versperd tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard. Je bent er dan ook een kwartier van je tijd kwijt. En op de E19 richting Mechelen verlies je 10 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. Sta je ergens anders in de file dan kan dat, verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Dit is Top!
0: Wat was jouw vakantiejob en hoeveel heeft je dat opgebracht toen je jong was? Kom maar door in de Top Radio BE app. Krijg jij nu Usher en Mr. Worldwide. Jawel.

0: feeling. Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: De ochtend van Top.
0: Hey, goedemorgen, het is 7:10 op deze maandagochtend. En ja, vanmorgen in de krant. De Vlaamse jongeren die zijn met z'n allen alsmaar meer aan het werk. En ze verdienen alsmaar beter. Enfin, beter, ze verdienen alsmaar meer. Maar dat is misschien ook ergens logisch, want studeren is natuurlijk ook alleen maar duurder geworden. Daarom stelde ik daarnet de vraag, hoe zat dat bij jou toen jij jong was? Wat was jouw studentenjob? En hoeveel verdiende dat? Gino uit Sint-Niklaas zegt, goedemorgen Brian. Ik ging altijd in de vakanties bij mijn onkel werken in de schrijnwerkerij. En daar kreeg ik 150 frank per uur. Dat is zo'n 3,75 euro, maar dat is wel een dikke 40 jaar geleden. Ja, Gino, de wereld verandert, dat is duidelijk. Kathleen uit Sint-Laurijns die zegt, ik stond in een grootkeuken voor een maand en 7 uur per week. En ik had toen rond de 80.000 Belgische frank. Als mijn berekening goed is, zegt ze, was dat ongeveer 14 euro per uur. Ja, dat is al wat meter. Olivier uit Damme die zegt, goedemorgen, 26 jaar geleden verdiende ik in de horeca 4,5 euro per uur. Christophe uit Herentals zegt dat hij in de bouw in 1999 65.000 frank per maand had als vakantiejob. Omgerekend zo'n 1600 euro per maand. Maar, en dat is eigenlijk het belangrijkste, de luisteraar met de beste vakantiejob van allemaal hebben we gevonden. Stuurde een audioberichtje in de Top Radio BE-app. Ken het!
2: Ja, ik heb op het strand in Kokzijde ijskremkes verkocht met een zware bak aan mij. Dit is het voordeel dat je in de duin de blote f***.
0: Ken het, ken het, ken het. Blote benen, zo speciaal is dat allemaal.

Jukel bij Top en Jamaican. Ik zag Lorena een berichtje sturen. Brian, dat ik verveel mij alarm, dat is nu toch nog niet afgegaan. Hè? Zijn er geen duo-tickets meer over? Zeker, zeker wel. Nog tussen nu en 9 uur kan dat ik verveel mij alarm beginnen luiden. En als je het hoort, dan stuur je gewoon als de bliksem ik verveel mij door via de Topradio BE-app. Doe je dat en bel ik je op, dan maak je kans op duo-tickets voor een plezante daguitstap deze zomer. Met vandaag op dat rad Maïs Doolhof, Gert en James Zomerrevue, Sunparks Outdoor Waterpark en de Belgian Beer World Experience. Dus als je het hoort voorbij komen, val je misschien wel in de prijzen zometeen.

wil dit radioprogramma even onderbreken en ik doe dat speciaal voor Jill uit Gent. Stuur een bericht in via de Topradio BE-app. Brian, ik denk het verveel mij alarm gehoord te hebben. En dat is op zich heel goed, Jill. Maar als je dat gehoord hebt, dan moet je ik verveel mij insturen via de Topradio BE-app. Want alleen zo maak je kans op een van die vier duo-tickets op het ik verveel mij rad straks. Dus doe dat nog even snel, dan bel ik je misschien wel zometeen op.

0: ben blij. Gilles heeft het begrepen. Zometeen bel ik één van onze topluisteraars op die het Ik Verveel Mij alarm hebben gespot. Eerst één plek waar hij meer dan 10 minuten verliest, is het geval de E19 richting Mechelen. Tussen Rumst en Mechelen-Noord verlies je 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

0: opeens was het zover. Dat ik verveel mij alarm dat knijtenhard begint te loeien op een maandagochtend. Ja, daar word je meteen wakker van. Dat is zeker Elise uit Dilsen-Stockholm. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij was heel goed wakker, want jij hebt dat ik verveel mij alarm zeer goed gehoord. Was jij het of was het je papa die het gehoord heeft?
1: Ik.
0: Jij, oké. Kijk, dan gaan alle credits naar jou. Vier mogelijke duo-tickets op het Ik Verveel Mij-rad vandaag. Het Maisdolof, de Gert en James Zomerrevue, Sunparks Outdoor Waterpark of, en dat is misschien een beetje raar voor jou, de Belgian Beer World Experience. Welke zou je het liefste winnen, Elise?
1: Waterpark.
0: Het waterpark. Jij zou wel eens graag willen gaan zwemmen deze zomer.
1: Ja.
0: Dat snap ik. Heb je al leuke plannen?
1: Ja, we gaan naar Sicilië.
0: Oh, Sicilië, hoe lang?
1: 2 weken.
0: 2 weken, ja wat, Elise, je wordt verwend deze zomer. Dat is duidelijk. Keileuk. Kijk, mag ik eens hard of zacht aan het rad draaien van jou, Elise, vertel.
1: Hard.
0: Hard, daar gaan we. 3, 2, 1, ja. En gaan we samen eens ontdekken of we met z'n allen kunnen gaan zwemmen, hè, Elise? Of met z'n allen, jij en één extra iemand. Kijken. Oh. Bijna. Maar helaas, ik stuur je niet naar Sunparks Outdoor Waterpark. Ik stuur je wel naar de Gert en James Zomerrevue. Elise, ben je daar ook tevreden mee?
1: Ja.
0: Ja, kijk, dat is...
1: James Zomerrevue.
0: Toch even doorgeven. Is de papa ook content? Vertel eens.
1: Ja, heel blij.
0: Ja, dan is het goed. Elise, ik ga je een zeer fijne maandag wensen en nog een fijne zomervakantie. Salutjes, hè.
1: Salutjes.
2: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg? Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

Elise uit Dilsen-Stockholm krijgt dus een duo-ticket voor de Gert en James zomerrevue, omdat ze het Ik Verveel Mij alarm kon spotten. En dat heeft ze potverdekken goed gedaan. Dat is zeker. Mocht je niet gewonnen hebben, niet getreurd. Nog een hele zomer lang maak je kans op die leukste tickets. Dat sowieso. Dus morgenochtend ook gewoon weer. Ondertussen in de ochtend van

0: Zometeen in de ochtend van Top gaan we weer op zoek naar de topluisteraar met het beste weekend. Of de topluisteraar dat het beste weekend achter de rug heeft. In het weekend van en ook in het weekend van een dorpgenoot van mij. Ja, een dorpgenoot die een goede reden had om een feestje te vieren afgelopen weekend. Wie, wat en hoe ontdek je zometeen na Eric Prydz.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
6: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
7: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
8: Ah, wat doe jij nu?
6: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
5: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devokush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devokush.be.
9: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Elke maandagochtend ga ik op zoek naar de topluisteraar met het beste weekend.
1: Het weekend van...
0: En om die titel te verkrijgen moet je beter doen dan een dorpsgenote van mij. Ja, ik woon in Dilbeek, in de Groenrand rond Brussel. Het pajottenland, zowaar. Altijd welkom trouwens voor een geuzeken of zo. En naast Sven Kums, Remco Evenepoel en Goedele Liekens is de bekendste Dilbekenaar iemand die afgelopen weekend een goede reden tot feest had. Namelijk... Alice Toen. Ja, die naam zou je wel iets moeten zeggen, want het is de oudste actrice van ons land. Ze is 102 jaar geworden afgelopen weekend. En je zou ze kunnen kennen van kapitein Zeppos, ver voor mijn tijd. Ze heeft ook in Thuis meegespeeld. Ze speelde maman, de prateren in FC De Kampioenen. En desondanks het feit dat ze die gezegende leeftijd heeft, is ze nog altijd spring- en springlevend. Vorig jaar stond ze zelfs nog op het podium met Spaanse liedjes en gedichten. Ja, ongelooflijk. Ze geniet volop van het leven en ze is van plan gewoon lekker door te gaan, zolang het kan. Laat ons eerlijk zijn, op die manier 102 jaar oud worden, ik zou daarvoor tekenen en ik hoop dat het aan het Dilbeeks kraantjeswater ligt. Want als dat het geval is, ja, dan heb ik zeer mooie vooruitzichten. Maar goed, hoe was jouw weekend? Kom maar door in de Top Radio BE-app, dan overlopen we ze zo meteen naar Bibi.

0: zoals het hoort, helemaal tot het einde.
1: Het weekend van
0: Dance to Trance en Power of American Natives in de ochtend van Top. Ja, daarnet vertelde ik je dat het weekend van Alice Toen is, dorpsgenote van mij en wereldbekend in Vlaanderen als actrice. Het is de oudste actrice van Vlaanderen, 102 jaar is ze geworden. En zij heeft ongetwijfeld een zeer goed weekend gehad, want ze was dus jarig. En ik vroeg mij af, geraak jij daarover? Had jij een beter weekend? Ja dan nee. Heel wat berichten kwamen binnen via de Top Radio BE-app met trouwen en met communies en weet ik veel wat allemaal. En Olivier die stuurt uit Wondelgem een bericht. Die zegt, ik was getuige voor de trouw van mijn broer. Uiteraard was er op zaterdag een groot feest voor familie en vrienden met alles erop en eraan tot in de vroege uurtjes. En nu komt waarom het voor hem een goed weekend was. Ik heb het nog eens zien klaar worden. Ah, en dat vond die man heel leuk. En dat snap ik wel. Als het lang geleden is, kan dat nog eens plezant zijn. Nu in de ochtend van Top, Clean Bandit, Symphony.

0: Dit is Top.
1: Zometeen Nio en ook Lost Frequencies is onderweg naar de Top Headlines. Het is 9 uur, Serafien Smits.
2: Goedemorgen. Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
3: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
2: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. In Groningen, in het noorden van Nederland, heeft gisteravond een kleine aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt de Nederlandse Weerdienst. Verschillende mensen hoorden knallen en trillingen. De beving is wellicht het gevolg van gaswinning. In die regio zijn er daardoor geregeld kleine aardbevingen. De Franse president Macron houdt vanmorgen een crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel, maar er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden en zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt zich niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor. Maxima tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
1: Eén plek waar je meer dan 10 minuten verliest is het geval op de E19 richting Mechelen. Tussen Rumst en Mechelen-Noord verlies je 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
0: Dit is Top!
1: Zometeen bepaal jij weer welk nummer uit de Summerbeat 1000 je hoort in een gloednieuwe Summerbeat Battle. Na de man die gisteren nog op Tomorrowland stond. Stop. Uiteraard Lost Frequencies. You're so-

0: Elke ochtend krijg jij de keuze tussen twee tracks.
1: Summerbeat Battle.
0: En dat zijn dan twee tracks uit de Summerbeat 1000. Mag jij kiezen wat jouw favoriet is? Ik zag via de weerapp op mijn iPhone dat het vandaag misschien wel eens de coolste dag van de week zou kunnen worden. Dus als je het zot in je kop krijgt om te gaan sporten, dan is het misschien wel vandaag de moment. Want het wordt weer een zeer warme week. Vandaag de battles als thema Run. Dit is keuze 1.
1: 96.
0: Galantis en Runaway. Wil je die horen, dan stem je nu voor nummertje 1 in de Topradio BE-app. Dit is keuze 2.
1: 328.
0: Spreekt ook voor zich, denk ik. Hè? Milk, Ink en Run. Welke track uit de Summerbeat 1000 wil jij horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hoor je misschien wel jouw favoriet zometeen. Na Kane Brown en Marshmallow. Eerst K2.

0: was on it. Welke track uit de Summer B-1000 zou jij graag terug horen?
1: 96.
0: En je stemt voor keuze 1 via de Topradio BE-app als je deze galant is. En Runaway heel graag hoort zometeen, ofwel...
1: 328.
0: Voor keuze 2 en dan hoor je zometeen Milk Inc. met Run. Welke wil jij horen? Kom maar door in de Topradio BE-app.
2: Krevel.
3: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: zou de ideale soundtrack van de komende week kunnen zijn, want we krijgen zon, zon, zon en nog eens zon.
1: Summerbeat Battle.
0: Becky G hoorde je en Omega met Arranca bij Top. Ja, ja, ik zei het daarnet al, ik zag via de weerapp op mijn smartphone dat deze week weer bijzonder warm gaat worden. Dus als je nog eens wilt gaan lopen vandaag, wilt gaan joggen of zo, dan is het vandaag wel de moment. Daarom is Run het thema in de Summerbeat Battle vandaag. Dit was keuze 1.
1: 96.

0: Radio BE-app. En uiteraard ook nog wel wat andere mensen.
1: 328.
0: En Melanie en Kim waren zeer fan van deze. Milk, Ink en Run. Ja, dat waren de keuzes in onze Summerbeat Battle op deze maandagochtend. Dan is de vraag natuurlijk, welke plaat wint er? Ja, kijk, het is heel simpel, hè. Als je in Vlaanderen een artiest tegenover Milk, Ink zegt, ja, dan is dat zeer slecht nieuws voor de artiest in kwestie. Dat sowieso. Milk, Ink wint altijd, zal het zijn. Philippe die zegt, ik ga voor keuze 2, want ik fitness graag. En met die Milk, Ink en Run gaat dat net wat beter. Kijk, Philippe, zwier die calorieën ervan af, zou ik zo zeggen. Zometeen Bruno Mars na deze Run.

0: werd Tomorrowland afgesloten en zometeen neem ik je voor de laatste keer mee naar Boom, richting Tomorrowland. Want daar heeft van het weekend iets afgespeeld dat voor mij een absoluut hoogtepunt zou geweest zijn, mocht ik er zelf hebben gestaan. Ja, wat, dat ontdek je zometeen na Elke Klein.
1: Dit is Top. Your

Magnetic van De Bausa in de ochtend van Top. Gisteren heeft Martin Garrix dus Tomorrowland 2026 afgesloten. Deed dat met veel beats, met spektakel en in tegenstelling tot het eerste weekend van het festival ook met een beetje vuurwerk. Zag er heel goed uit. Al zag ik online iets helemaal anders gebeuren dat voor mij eigenlijk een veel groter hoogtepunt zou geweest zijn mocht ik er zelf bij geweest zijn. Ik kreeg oprecht kippenvel toen ik het aan het bekijken was. Ergens zondagmiddag, gisteren, het festival was net open. En wie zit daar vlak voor de mainstage met zijn gitaar in de hand en begeleiding aan de piano? Jawel, Martin Garrix heeft daar een akoestische versie gebracht van High on Life samen met Bon. En dat klonk

500 speakers naar mij gebracht staan. Zo'n akoestische versie, dat klinkt toch altijd net een klein beetje beter, vind ik. Je hoort hem nu, Martin Garrix en Bon.

0: be glad that you're alone.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

voor 10 op deze maandagochtend. Zometeen Koen van der Sloten en een gloednieuwe hit of shit. Mag jij weer je mening geven over een nieuwe track na de top headlines van 10 uur. Eerst nog onder andere Daft Punk, One More Time en deze Illenium met Ryan Tedder, With Your Love.

0: Nu de ochtendetappe met Wout van Aert en een aanval van Serafin. Serafin Smits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden, een soort blik achter de schermen in het leven van Van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
2: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
1: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Hopla, en hoe zit het met de ochtendspits? Eens kijken, je staat aan te schuiven. Op de ring van Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je 15 minuten bijtellen. En 20 minuten op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout.
3: Dit is Top. Koen van der Sloten.
0: Week 2 van mijn vakantiejob is begonnen. Wij samen tegen de voormiddag met Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

Laat je niet tegenhouden om mee te doen op deze. Kenya Grace met Strangers. En ze hebben mij altijd geleerd, als je vreemden bent van elkaar, dan moet je dingen van jezelf delen en dat schept een band. Ik hoop dat jullie een geweldige maandagochtend beleven, maar ik moet toegeven, ik zit met een klein probleempje. Ik moet eigenlijk, ik zal het zeggen, ik ben zenuwachtig. Dat heeft te maken met het feit dat ik pipi moet doen, maar het gaat niet. En als ik Google bekijk, dan zou ik vanavond al in mijn kist moeten liggen. Met andere woorden, het gaat niet goed. En dan hoop ik dat jullie nu vol een bak tips gaan sturen. Maar ik zit echt niet op mijn gemak vandaag.

Wat ik ook like, dat is dat jullie mij de afgelopen minuut heel veel tips hebben doorgestuurd. Dankjewel. Nee, we gaan het zo laten. We gaan uitweiden over andere dingen. We gaan het hebben over het showbiz-koppel aller tijden. Ik denk dat ze al 25 jaar samen zijn. Alhoewel, het is zo'n beetje een relatie geweest. Aan en uit en aan en uit. En ook online is het niet helemaal duidelijk of ze nu nog samen zijn of niet. Misschien moet ik even mijn beste Engels bovenhalen. En even vragen aan Jay-Z of ze nog steeds samen zijn. Hello, Jay-Z. Hello, it's Koen. Yes, yes. Are you still together with Beyoncé?

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: No Broke Boys. En heb jij gisteren ook gekeken naar de laatste kilometer van de Tour de France 2026? Dat is zo'n momentje dat je eigenlijk moet beleven zelf, als je het allemaal niet zo volgt. Maar soms moet je gewoon luisteren en genieten. Misschien heb je het ook wel gedaan. Renaat en José de Kouwer.
1: Laatste kilometer van deze Ronde van Frankrijk 2026. Twee wereldkleppers aan de leiding. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar op weg naar die laatste rechte lijn. Ze hebben nog altijd een paar seconden. Het kan nog altijd voor dit wereldduo. Van der Poel trekt zich nog eens helemaal uiteen. En hier is dan die laatste rechte lijn. Dit is de ontknoping van de slotetappe in de Ronde van Frankrijk. Maar ze zijn daar. En de meters vliegen er nu af. En Van der Poel rijdt weg van Pogacar. Pogacar begraaft de strijdbui. En dan heeft Van der Poel een gaatje. Is dit beslissend? Hij moet er nog 300 meter volgen. Van achteraan. Van der Poel nog altijd aan de leiding. Maar Pedersen is op komst. En de Philipsen komt er ook nog uit. En Kanter. En op de streep is het Van der Poel die het haalt, denk ik. Wat een ontknoping. Ik denk dat Van der Poel wint. Ik zag Van der Poel.

0: half elf geworden op een aantal plaatsen aanschuiven. Het is vooral in het Antwerpse te doen op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten bijtellen. 25 minuten op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik op de ring van Antwerpen richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je op dit ogenblik een half uur bijtellen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10 minuten.
1: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: En deze week leggen we met Yuza en Khalid in de muzikale weegschaal. Het zijn mannen die zelf soms ook gaan feesten. En of ze dat doen met of zonder filmpjes maken, dat ben ik te weten gekomen. En jij nu ook?
1: When we go to shows to see some other DJs, to have fun with friends, we take video too. But it's just like 1 minute or maybe one song. It's just for the memories or just because you like the vibe of that kind of show. But standing there for the entire show is too much.
0: Met andere woorden, met mate gewoon even dat filmpje of even die foto nemen en dan terug genieten van de muziek. En of ze deze week een fotofinish gaan nodig hebben, dat bepaal jij. Hit of shit, laat het weten.

ik heb het gevoel dat we dit nog een beetje tijd moeten geven. Morgen dan spelen we hem opnieuw. Hit of shit mag jij dus laten weten, ook morgen. Maar laat het nog even binnenkomen. De maandagochtend van Top met deze geweldige classic Earth, Wind and Fire. Dit is september. Do you

0: lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Kansen krijgen op je werk.
3: Check.
2: Interesse in machines.
3: Check.
2: Goede werksfeer.
4: Yes.
2: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
9: Begint er niet over.
8: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
9: Serieus?
10: Dus niet zoals een interim kantoor.
8: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo.

Als jij vandaag de collega bent die een aantal weken vakantie heeft gehad. En dat je dan vandaag op deze maandag komt binnenwandelen. Dan zou je na 20 minuten kunnen denken, wel, take me back. Het is de top tune of the week. Kygo en Max McKnow. Hou die in de gaten, Kygo. Take me back in de ochtend van top. Alhoewel, het is al bijna voormiddag. Ik heb nu een liedje staan. Ja, ik ga het even uitleggen. Dus ik zie dat wij nu Anima hebben met Ellie Goulding en Hypnotized. En meestal als ik dan een titel zie, dan begin ik na te denken over wat kan ik daarover vertellen. En onlangs ben ik filmpjes beginnen bekijken. Dit kan een leuke tip zijn als je jezelf even wil afleiden. Filmpjes beginnen bekijken van hoe je een kip in hypnose laat gaan. Ik zal het even uitleggen. Stel, je hebt een kip. Je neemt de kop. Je duwt die in de grond. Je neemt een stokje. En je trekt een streep. En dan moet je zien wat er gebeurt. En dat beest is er helemaal niet goed van. Pas op, ik zou het nu ook niet hele dagen doen. Ik denk dat dat ook niet goed is voor dat beest. Maar even opzoeken. En je zal verwonderd zijn wat je een kip allemaal kan laten doen.

0: dit is Stop.
1: En wat moet je weten op deze maandagochtend? Dit zijn de top headlines. Met Serafien Smit. Dag Serafien.
2: Goedemorgen. Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden. Een soort blik achter de schermen in het leven van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
3: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
2: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat olie kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor. Maximaal tot 25 graden, morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten.
1: Blijf gewoon staan, je gaat niet moeten moven. Ze komt vanzelf, Jugal en Ultranate met Moving to the Sun. Goedemorgen.

Hopelijk ben jij helemaal wakker op deze maandagochtend en heb jij ook zin in de les wiskunde. Ja, we gaan een beetje wiskunde geven op deze maandagochtend. Jij denkt, oei, maar op een maandagochtend. Ja, maar we gaan op het gemakske beginnen. Laten we beginnen met een beetje optellen. Jij aan de ene kant, ik aan de andere kant. Dat zijn samen...

Heb jij het ook al gehad de laatste weken tijdens de zomervakantie dat je een zomerbar wil bezoeken, maar dat je zodanig veel keus hebt dat je eigenlijk niet goed weet wat je nu moet gaan bezoeken en dan de bedenking maken of je dan ook een Jean-Jacques smoothie kan bestellen? Dat was Two People.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zijn. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
3: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
2: Wat bedoelde?
3: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
2: Dat zal wel.
3: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
2: Echt? Dus?
3: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Daily Dilemma.
1: Elke dag is het de bedoeling dat jij een keuze maakt. Heel eenvoudig. En soms moet je er ook niet te veel kak aan hangen. En soms moet je gewoon genieten van de zomer. En dat is op vakantie gaan. Maar op vakantie gaan, dat is ook een moeilijke keuze. Want ben jij iemand die op vakantie wil gaan en dus wil genieten van zon, zee of zwembad-achtige toestanden met alleen formules en wat dan ook? Of ben jij toch een persoon die wil kunnen genieten van de festivals? Met andere woorden, het Daily Dilemma vandaag is heel eenvoudig. Wil jij een zomer vol festivals? Of wil jij toch een zomer met die alleen en zon en zee en strand en zwembad en eten en drinken en gezelligheid? Het is een keuze die jij vandaag moet maken. Festivals of zwembad? Stuur het even door via de Topradio BE-app. En dit is altijd goed. De Pollen Kalkbrenner. Dit is Sky & Sand.

Dit is een mooi familieprojectje, een muzikaal project van Paul en Frits Kalkbrenner met Sky and Sand. Dit heb je zo'n beetje nodig als je denkt van de maandag, dat is niet helemaal voor mij, dat je het allemaal een beetje op het gemakje wil laten beginnen. Dankzij deze Sky and Sand kon het. We zijn keuzes aan het maken tussen zwembadvakantie of festivals. Ik heb het idee dat het op dit ogenblik een beetje 50-50 is. Maar als je dan op vakantie bent en het is daar goed, en dat heb je eigenlijk ook op een festival, en het is daar goed, dan denk je toch niet snel dat je naar huis wilt. En Medusa, die moet ook zoiets hebben meegemaakt. Dit is Don't Wanna Go Home Tonight.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Ons kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Wat een geweldige vibe op deze maandag voormiddag met Jamiroquai en Kenneth Heat. En de hitte gaat eraan komen de komende dagen. We zitten volop in het Daily Dilemma. Vakantie of festival? Wat zou Thibaut Courtois eigenlijk kiezen? Ik denk dat hij misschien wel voor de festivals zou kunnen kiezen. Want dit weekend hoorde ik dit op de livestream van One World Radio.
1: Make some noise for Thibaut Courtois!
0: Die heeft dus een festivalletje gedaan, al zal een vakantieke er ook nog wel af kunnen.

0: die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
1: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie recht een jong camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
5: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
6: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
7: Ah, wat doe jij nu?
5: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en scoor geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
4: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer.

0: Pausa, die weten het ook. Bijna het einde van de maand. Laat de centjes maar komen. Dirty cash, money talks. En als je dan je centjes hebt, dan kan je ze misschien ook een beetje uitgeven. Want ook dat is leuk om te doen in het leven. Het zou dit weekend al kunnen op de beach party in Bocholt. Je denkt van de festivalzomer is al bijna afgelopen. We zitten wel in het midden, maar er zijn nog heel veel goede festivals. Beach party in Bocholt dus, samen met Mentos. Want er is daar een volledige stage die je ook kan zien met Mentos. En ook de silent disco is echt wel iets wat je moet gezien hebben. De Beach Party in Bocholt op 31 juli en 1 augustus. Alle info vind je ook op de website beachpartybocholt.be.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.

0: Het zijn zo van die namen die blijven hangen. Deze Papi Bascom en Sonny Fodera met D.O.D. En ik denk dat we nu iemand hebben en de situatie gaan heel veel mensen op dit ogenblik hebben. Het is bijna 12 uur, nog 5 minuten en het is van dat. En je hebt dan altijd zo van die mensen die echt aan het afstellen zijn. Die stipt om 12 uur gaan eten. Wel, dit is volgens mij het momentje dat heel veel mensen denken van...
1: How?

0: Dit is Top.
1: En nieuws over de steekpartij in Gent van vorige week maandag. Serafien legt uit.
2: Goedemiddag. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
3: Het was een goede huisfeest. Ja. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
4: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
2: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
5: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
2: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten.
1: En het is helemaal oké om dit dagelijks in te nemen. Ons Linda van Milkink. Milkink en Madison, goedemiddag.

alle leeftijden kunnen meezingen. Maar je hebt wel altijd iemand nodig die het heft in handen moet nemen. Daarom dat ik dacht een aantal seconden geleden van kruifjes meedoen. Ook niet te lang natuurlijk. Cobra Starship. En Sabi. En dat was You Make Me Feel Good. Zeg, Juste, die kennen we van... Wel, die heeft een nieuwe Just a Little...

0: Het is op de kop 25 jaar geleden dat dit in de hitlijsten stond. Goldrix en Andrea Brown met It's a Love Trippin.
1: Is het al druk aan de kust?
0: Wel, ik kan eigenlijk kort zijn. Op dit ogenblik is het totaal niet druk aan de kust. Het enige plaatsje op dit ogenblik wat je misschien een beetje kan vermijden is Middelkerke. Vooral het centrum is op dit ogenblik gezellig druk. Maar andere badsteden op dit ogenblik valt het eigenlijk wel mee. Vandaag is ook een beetje een overgangsdag, want het is niet super warm. Maar als we de komende dagen bekijken, ja, een hittegolf komt eraan. Dus vandaag kan misschien de dag zijn dat jij wel naar de kust gaat. Gewoon om je handdoekje te gaan leggen.

0: je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Ching, ching.
4: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik.

Als het goed is, dan ben ik deze middag jouw plus one. Ik ga ervan uit dat je ja hebt gezegd. Mike Tesselver met Sam White en Plus One en zo tijdens de middagpauze. Dat zou ook wel eens het moment kunnen zijn dat je dingen begint te vertellen die je dan dit weekend gelezen hebt in de krant. Het was een dingetje, hè. Dit weekend zijn de lonen van de openbare omroep bekendgemaakt. Het gaat dan vooral over de schermgezichten. En dan zie je bedragen om van te duizelen. Gloria Montserrat, €250.000 bruto per jaar. Je ziet dan ook Sven de Leijer, die binnenkort blokken mag gaan presenteren. Op dit ogenblik zou die €300.000 bruto per jaar hebben. En gigantisch bedrag zie je ook bij Tom Waas. €1 miljoen bruto zou die jaarlijks opstrijken. Heftig om te lezen. Nee, maar dat zijn zo dingen dat je niet wil lezen. Hè. Dan denk je van, amai, dat is toch iets wat je eigenlijk totaal niet kan voorstellen. En dan staat er ook Ruben van Gucht. En daar staat dan bij, vergoed per prestatie. En volgens mij een kleine tip aan Ruben. Want hij gaat dat allemaal goed moeten bijhouden wat hij gedaan heeft. Om dan op tijd en de juiste factuur te sturen. Misschien is het een idee, Ruben, om een boekje te kopen. Zo'n notitieboekje. En dan gewoon alle opdrachten daarin te zetten en misschien dan met de initialen van met wie je dat programma samen gemaakt hebt en dan eventueel de locatie erbij en dan kunnen we dat allemaal schoon bijhouden van

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
5: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de megasolde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: stel nu dat jij denkt op dit ogenblik. Ik ga Koen gewoon eens opbellen. Wel, het is helemaal niet nodig en het zal ook niet lukken. Stel nu dat je mij zou bellen, dan gaat dat volgens mij als volgt klinken.
1: Welkom bij voicemail.
2: Koen van der Sloten.
1: Is niet beschikbaar op dit moment.
0: Ja, voilà. Ik ben helemaal beschikbaar bij jullie tot 1 uur.

Met Clooney en dat was Free Your Mind. En ik was begonnen over mijn voicemail. En dus iemand die je vandaag niet aan de telefoon zal hebben. Maar plots beginnen ook alle nummers die we spelen in onze playlist. Joel Curry en Nathan Dow bijvoorbeeld. Die beginnen over een telefoonnummer. Wat we volgens mij dringend is moeten bellen. Ik zou het zelf kunnen uitleggen, maar ze gaan het in mijn plaats doen. Voilà. Joel Curry en Nathan Dow met Ella Henderson.

Summer Beat. Top.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Muziek en magie.
3: Secrets Festival.
4: That's the one.
3: 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.z.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
10: Begint er niet over.
9: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
10: Serieus?
11: Dus niet zoals een interim kantoor.
9: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
12: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
13: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
14: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
15: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
16: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
15: Wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
16: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

Je weet wat je te doen staat, Kygo was dat. En Stay. En af en toe denk ik dat ik iets weet en ik denk dan ook dat ik dat moet delen. Vandaag op deze maandagmiddag opvoedingstips met iemand die, oké, geen kinderen heeft, maar misschien toch wel iets kan delen met jullie wat jullie willen weten. Want stel nu, je bent stout geweest. Wel, dan is het goed om meteen te vertellen wat je gedaan hebt. Wat je ook nooit mag doen, is liegen. Maar het begint eigenlijk...

We doen het allemaal zonder we er eigenlijk bij stilstaan, maar soms kijken we te veel naar mensen hun uiterlijk. En dan maken we ook bepaalde besluiten die niet helemaal kloppen. Ik zal het even uitleggen. Ik was een fotootje aan het bekijken van Jelly Roll. En als je de man ziet, dan zou je een beetje bang kunnen zijn. Maar geen paniek, je hoeft niet bang te zijn. Het is volgens mij een hele sympathieke mens. Een beetje zoals Bart Jan, komt er zo meteen aan. Na deze Jelly Roll en Run It...

0: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur en Serafien Smits zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Serafien, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
5: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan we naar huis.
6: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
4: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit. Dat weet journaliste Louise Buquet, die daar is.
7: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
4: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agenten beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door het veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
3: Eén lange file die staat op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard. Verlies je op dit moment 25 minuten.
2: Dit is Stop. Bart-Jan de Prateren.
3: Het werkt gewoon makkelijker met Stop. En zeker als Lost Frequencies, Tiga en David Guetta op de playlist staan. Goedemiddag.

Het is vandaag zo'n beetje de day after. De day after de Gentse feesten, de day after de Tour de France en de day after Tomorrowland. En dat voel je toch wel een beetje. We gaan de pijn verzachten hier bij Top, dat is geen enkel probleem. Ik ga jou onder andere vragen of jij weet waar je aan bokshoeing kan doen. En bok is B-O-G geschreven. Zometeen na Tiga.

0: Weet je waar je aan bokshoeing kan doen? Bok is B-O-G geschreven. Het is een racketachtige onderschoen, een beetje zoals bij sneeuwschoenen. En ze vergroten eigenlijk je stapoppervlak, maar dan om te wandelen in moerasgebied. Eigenlijk een beetje hetzelfde doel om er niet in te zakken zoals bij de sneeuw. Maar de vraag is, waar kan je dat doen? Ik kan je zeggen, het is een Europees land en misschien ben je er wel al geweest. Als je het weet, bokshoeing, waar het vooral gebeurt, laat het even weten via de Topradio BE-app. Bij ons nu Fateless, dit is God is a DJ. We make you move.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
0: Krevel, leef beter.
3: Joehoe!
0: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
5: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
4: Ja, ik weet het.
5: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Martin Garrix, gisteren nog op Tomorrowland.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar je aan bokshoeing kan doen? En bok is B-O-G geschreven, vroeg ik jou. Het is een soort van racket-achtige onderschoen. Een beetje zoals bij sneeuwschoenen. Ze vergroten eigenlijk je stapoppervlak. En daarmee kan je wandelen in moerasgebied. Dus eigenlijk net hetzelfde als in de sneeuw. Maar dan in moeras, waar het natuurlijk niet altijd koud hoeft te zijn. Integendeel. Niet iedereen wist dat. Louisa dacht in Nederland. Tom dacht in Finland, waar ik denk dat ze het ook wel doen. En Jens dacht Frankrijk. Maar eigenlijk... ja, alle drie niet helemaal juist. Het is vooral iets wat gedaan wordt in Estland. Estland, je weet wel van de drie. Estland, Letland, Litouwen. Daar is nog een groot deel ongerept moerasland. Heel wat nationale parken ook waar je dat kan doen. Onder begeleiding best. Want als je daar zelfs met die speciale schoenen trapt, kan hij nog altijd er diep inzakken. Dus wees daar maar voorzichtig. Maar het schijnt iets heel avontuurlijk en heel natuurrijk te zijn. Het is een aanrader.

0: Het is de nieuwe Crisscross Amsterdam bij Top My Oh My. Vorige week in Repeat of Niet met de hakken over de sloot. Het was zoiets van een 54% van jullie stemmen. Ik moet zeggen, ik heb ooit ook wel eens een rapport gehad met 54% voor een paar vakken. En daar zat Frans zonder enige twijfel tussen. En ik was er ook door. Dus we draaien die heel af en toe wel eens. Het is wennen, want hoe meer je hem hoort, hoe leuker hij ook wordt, vind ik wel. Calvin Harris komt er zo meteen aan. Op de weg gaat het moeizaam. Op de R0, de Brusselse binnenring, is het aanschuiven. Tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard, je verliest er een half uur. Ook E313 gaat trager richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten erbij. Ik eindig op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne verlies je een kwartier.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

Calvin Harris, ook in het tweede weekend van Tomorrowland was hij erbij. Wie ik ook zag, en daar was ik eerlijk gezegd net iets minder blij mee, was Paris Hilton. Die was gisteren ook nog eens in het land. Hebben ze nog eens opgevoerd als act, want dat kan je toch geen DJ noemen, op Tomorrowland. Kijk, ieder zijn plezier. Ik heb dat op een andere manier. Bijvoorbeeld met Christina Aguilera en een feestje. Het heet Dirty.

0: betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie. We
1: are. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
2: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
3: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Het is deze ochtend weer afgegaan bij Brian Lufrimo, die je trouwens elke ochtend hoort van maandag tot vrijdag hier in de zomer tussen 7 en 10. Het ik verveel mij alarm, dat wil zeggen dat je bij de Pinken moet zijn, want dan geeft hij tickets weg. En dat zijn echt allemaal leuke dingen die je deze zomer kan doen. Bijvoorbeeld naar Technopolis gaan of het Eurospace Center bezoeken. Tickets voor Bobbejaanland zitten er ook tussen of voor de Gert en James Zomerrevue bijvoorbeeld. Ook morgenochtend is dat weer het geval. Goed luisteren als je het alarm hoort voorbij komen. Duidelijk goed luisteren naar Brian, want hij vertelt je wat je dan moet doen om die tickets in de wacht te slepen.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

Er is een man overleden waarvan sommigen onder jullie toch een beetje schrik hadden, denk ik. Het is te zeggen, hij heeft iets uitgevonden waar niet iedereen naartoe durfde gaan. Ook al hebben miljoenen mensen bezocht wat hij heeft uitgevonden. Het gaat om Günther von Hagens. Hij is 81 geworden. En de man heeft de plastinatietechniek uitgevonden. Ik verklaar me nader, want nu praat ik waarschijnlijk nog altijd in raadsels. De man is eigenlijk de kerel achter Körperwelten of Body Worlds, waarbij je eigenlijk naar een tentoonstelling komt. Want die reist eigenlijk een beetje de wereld rond. Dat was nog niet zo lang geleden nog eens in Brugge. Je kan gaan kijken naar lichamen die er uitzien zonder de huid. Daar kan je het eigenlijk best mee vergelijken. Dat is niet voor iedereen, want je ziet echt hoe een mensenlichaam en een dierenlichaam er van binnen uitziet. En je mag twee keer raden wat die man zijn laatste wens is. Om zelf opgenomen te worden in zijn eigen tentoonstelling.

0: Het is 2:00, er wordt gevraagd om bloedplasma te geven. Serafien Smits, jij weet meer.
1: Goedemiddag. De bloedvoorraden O en B-negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven, zeker mensen met een bloedgroep O-negatief, want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien Pardon.
2: Bloedgroep O-negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O-negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
1: Bloed geven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. Tennis dan. Elise Mertens en Hanne van de Winkel gaan allebei een plaats vooruit op de WTA wereldranglijst. Mertens blijft de beste Belgische op plaats 23. Hanne van de Winkel schuift op naar plaats 91, haar hoogste notering ooit. De Wit-Russische Irina Sabalenka blijft de nummer 1 van de wereld. Droog en zonnig deze namiddag, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dag nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Er is één lange file, die staat op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Leonard. Je verliest er momenteel 20 minuten.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
0: Met de nummer 1 uit de tophit List 40 van afgelopen vrijdag en zaterdag. Another N54 Ultra. Talk to you.

Je hebt nog 5 kansen. Elke dag van deze werkweek geef ik nog een JBL hoofdtelefoon weg. En die zijn draadloos, bovenop dat ze ook nog eens een ruisonderdrukkingsfunctie hebben. En dat is handig. Zo word je niet gestoord als je naar Top luistert, via je hoofdtelefoon bijvoorbeeld. En straks, binnen 10-5 minuten, is het al zover. Aan de hand van een opgave vraag ik jou dan een woord te sturen wat niet hoorbaar is. Eerst

Alright, we gaan spelen. Haal er even je smartphone bij. Daar staat de Top Radio app op. Die mag je openen, want die heb je nodig om het juiste antwoord door te sturen naar mij natuurlijk. Vandaag een moeilijke opgave. Ik leg het je zo meteen uit. Eerst even vertellen dat we spelen voor een JBL hoofdtelefoon. Die is draadloos en heeft ook nog eens een ruisonderdrukkingsfunctie. Moeilijke opgave vandaag, omdat het een stukje is uit een rapnummer. En dat gaat heel snel. Dus die tekst kent misschien ook niet iedereen. Het gaat over Hot in Here van Nelly. Er is één woord niet hoorbaar door ruis. Het is aan jou om mij dat woord door te sturen. Dus spit je oren, hij komt eraan. Eén woord. De vijfde krijgt van mij

Speciaal, dat woord zoek ik. Stuur maar door via de Top Radio BE-app. Eens kijken of het jullie lukt bij deze moeilijke opgave op deze maandag. Ellie Goulding komt eraan met Burn. Naar Swedish House Mafia bij Top. Dit is Wait So.

0: Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: Yeah.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Er waren heel veel foute antwoorden en dat had ik ook wel een beetje verwacht, want het was een moeilijke opgave vandaag voor DJ Bill Hoofdtelefoon. Een stukje uit Had In Here van Nelly, die je niet hoorde omdat er ruis over zat. Eén woord, en dat vroeg ik nog even de opgave. Dit was hem. Dat was dat woord, maar Robin uit Oudenaarde wist er wel raad mee. Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het ging heel snel, maar dat is altijd zo bij raps. Welk woord hoorde je niet?
1: Sportscar.
0: Sportscar. We gaan eens luisteren. Yes! Je driving sportscar, dat is helemaal goed. Jij kent die rap helemaal uit je hoofd, of hoe wist je het zo snel?
1: Ja, ik ben nog wel een beetje fan van hip-hop van het vroegere. En vandaar sportscar. Ik ben ook wel een beetje een autofreak, dus vandaar.
0: Alright, zo matchte dat volledig. Je krijgt van mij die JBL hoofdtelefoon. Gaan we opsturen. Is draadloos en heeft ook die ruisonderdrukkingsfunctie. Zeg, jij vertrekt binnenkort met vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Naar Spanje, naar Roses en Empuria Brava.
0: Wat is voor jou het allerbelangrijkste tijdens een vakantie? Wat moet daar zeker aanwezig zijn? Of waarvoor ga je specifiek naar daar bijvoorbeeld?
1: Mooi weer en vooral de strand. En dan ook een beetje watersport. Dan een keer kunnen gaan jetskiën bijvoorbeeld. Daar hou ik wel van.
0: Even het gas helemaal opentrekken op het water.
1: Inderdaad.
0: Met de haar in de wind, snap ik. Geniet ervan, je weet dat je ook Top Radio daar kan luisteren met die hoofdtelefoon, want we zijn perfect ontvangen, ook in het buitenland, tenminste via de app natuurlijk. Fijne vakantie, dag Robin, tot de volgende.
1: Dankjewel.
2: Bezoek de JBL Pop-up Store nog tot en met 2 augustus aan het Silt in Middelkerken. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod op

0: Vandaag kwam het nieuws op verschillende nieuwssites waarbij er geschreven werd: Wout van Aert lanceert zijn eigen gsm-abonnement. Het werd er groots aangekondigd vanmorgen. Ik ben dat eens gaan nakijken. Ik heb het eens een beetje uitgepluist voor jou. Ik kan zeggen, Wout van Aert heeft daar bijzonder weinig mee te zien. Hoe de vork precies aan de steel zit, vertel ik je zo.
1: Dit

Is nieuw en we draaien hem bij Top Marshmallows. Nieuwe Another Drink kreeg je te horen. Vanmorgen las je op een aantal nieuwsites. Wout van Aert lanceert zijn eigen gsm-abonnement. Nu, dat is op zich niet gelogen. Maar Wout van Aert heeft er eigenlijk heel weinig mee te zien. Het is eigenlijk gewoon het bedrijf WVA Mobile, WVA Mobile geschreven, die ja, abonnees probeert te sprokkelen. Het zijn een kleine speler, want je weet of je weet dat niet, maar in ons land zijn er eigenlijk maar 3 grote netwerken. Gsm-netwerken, Proximus heeft er eentje, Orange Belgium heeft er een en Telenet heeft er ook een. En als je als kleine speler op de markt wil, dan moet je daar gewoon een stukje van gaan huren. Daar komt het gewoon op neer. En dit is gewoon een soort van marketingstunt. Dus ze hebben eigenlijk gewoon met Wout van Aert een soort van overeenkomst gemaakt, waarbij hij het gezicht wordt van dat Telenet, sorry, van dat abonnement, van dat WVA-abonnement. En hij gaat ook ja, exclusieve content gaan aanleveren. Dat is misschien een reden om het dan wel te gaan doen. Het kost €35. De vraag is maar, levert het iets op? Want in het buitenland is dat ook al vaak gebeurd, dat grote sporters zich gaan linken aan andere producten. Voor sommigen is dat een heel lucratieve business. Voor anderen is dat maar niks natuurlijk. Kijk, iedereen houdt van Wout van Aert, misschien ook van dat gsm-abonnement. We zullen zien. Rudimental komt eraan. Wait All Night, na Magician. Dit is Sunlight.

0: lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
3: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo.

laat je zo meteen de nieuwe Top Tune of the Week horen. En dat is de nieuwe van Kygo met Max McKnowen. En die laatste is eigenlijk een country zanger die zo goed blendt met die muziek van Kygo.

Kygo stelt nooit teleur en dit is alweer eens het bewijs met die nieuwe zanger Max McKnowen. Een kerel die vooral country zingt, die perfect past bij dat liedje Take Me Back. Top tune of the week bij ons, dus je gaat hem vaak horen. Wedden hem maar aan, wordt een grote hit. Dit is Lady Gaga. Hey,

0: Dit is Top.
1: Het is 3:00. Er was vanmorgen een steekpartij in Parijs. Bart de Meulemeester, jij kent de feiten.
2: Goedemiddag. Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachten meteen oppakken. Het is niet duidelijk wat zijn motief is. Het onderzoek loopt. De bloedvoorraden O en B negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven, zeker mensen met een bloedgroep O negatief. Want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien Parton.
3: Bloedgroep O negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
2: Bloedgeven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. En de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, haalt fors uit naar iedereen die kritiek heeft geuit op het WK voetbal afgelopen maand. In een open brief verdedigt hij het succes van het toernooi. Volgens hem was er alleen maar vreugde en geluk. Hij beschuldigt iedereen die toch kritiek uitte van leugens en haat. Toch bleef het WK niet onbesproken. Zo waren er onder meer visumbeperkingen voor supporters en voetballers uit bepaalde landen. En was er de politieke inmenging in de zaak rond Balogun, die ondanks een rode kaart toch mocht meespelen tegen de Rode Duivels. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: We draaien de verwarming open. Zometeen een stukje Michael Jackson bij Beat Freaks, Somebody's Watching Me. Na Hugel, de hit van het moment, Move Into the Sun. Top.

Komende dagen gaan we weer richting hoogzomer. Daarom draai ik zo meteen een song uit de Summer Beat 1000. Dat zijn de 1000 leukste zomerplaten met een beat in die we bij top gebracht hebben eind juni. En jij mag mee beslissen welke song dat wordt. Ik leg het je zo meteen even uit. Het heeft te maken met de Summer Beat 1000 roulette. Eerst Joel Corey. Dit is Whisper.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Het is mijn favoriete item om twee redenen. Omdat ik altijd mag zeggen dan retiketet. Dat vind ik leuk. De Summer Beat Roulette. En omdat we samen, jij en ik, de playlist kunnen aanpassen zijnde. We mogen een song kiezen uit de top 1000 van de afgelopen zomertop 1000. Om het even zo te zeggen. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld. Ik heb van jou een getal nodig. Je favoriete getal op dit moment. Om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld, sommige mensen gaan mij doorsturen. We zijn de 27e juli. Dus vandaag is het voor mij 27 belangrijke dagen.

Dan kijk ik in de lijst wie er op nummer 27 stond in de Summer Beat 1000. Dat zou in dit geval Swedish House Mafia geweest zijn met Don't You Worry Child. Dus een getal die ik kan matchen met de Summer Beat 1000. Het mag om het even wat zijn, als het maar tussen 1 en 1000 is. En je stuurt het me even door via de Top Radio BE-app. En ik match dat met een leuke song uit die hitlijst. The Second Voice komt eraan, naar Robert Miles en Maria.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
5: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Behoorlijk wat getallen binnengekomen vandaag. Maarten stuurt bijvoorbeeld: mijn favoriete getal is 11, omdat dat de wisselkoers is met de Zweedse kroon. Dan gaat hij waarschijnlijk naar op bezoek of op vakantie of zo. Het geluksgetal van Shana is 13. Voor sommigen is dat een ongeluksgetal. Ga ik ook niet doen. 525 kwam binnen bij Van Vanessa tenminste. Heeft te maken met de trouwdatum op een of andere manier. Ik vermoed dat dat de vijfde maand van vorig jaar dan is. Zou dat kunnen? Mei, vorig jaar getrouwd. En Lorenzo. Lorenzo vond ik het grappigst van allemaal. Lorenzo stuurt mij een screenshot ook. Met daarop 129. Dat refereert ook naar 129 kilometer per uur. Die hij regelmatig rijdt, blijkbaar. En hij zegt, dat is het hoogste getal dat ik al gereden heb zonder een boete te krijgen. Dus ik vermoed dat Lorenzo af en toe een beetje harder rijdt. En dan heeft hij wel al een boete gehad, maar bij 129 nog niet. Ik hoop voor jou, beste Lorenzo, dat het zo blijft, want het is toch een beetje flirten met een boete. Dat kan niet anders natuurlijk. Gaan we allemaal niet doen vandaag. We gaan voor nummer 814. En dat is de code bij Vince, die hij heeft doorgekregen van Airbnb. En daarmee moet hij zijn huisje met zicht op de zee in Griekenland open doen. Je weet, als je zo een Airbnb huurt, dan is dat vaak met zo'n een of andere code, waarbij de deur dan open gaat. 814, het komt overeen in de Summer Beat 1000 met Luna.

0: Ook het tweede weekend was zonder Like Mike. En iedereen blijft ook de vraag stellen, wat scheelt er dan precies mee? En daar blijft het behoorlijk stil rond. Dimitri Vegas en Body Talk samen met zijn broer in deze. Het is 4:30. Zometeen een DJ die niet op Tomorrowland stond. En ik kan je zeggen, er staan er een paar honderd. En als je zo'n grote naam bent en je staat er niet, dan is dat toch opvallend. Tiësto komt eraan.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen.

Tiësto stond dit jaar niet op Tomorrowland, niet op het eerste weekend en ook niet op het tweede weekend. En dat is uitzonderlijk, want normaal gezien staat hij er wel. En als je weet dat eigenlijk alle grote DJ's ter wereld jaarlijks afzakken naar Boom, is dat opvallend. Maar de uitleg is eigenlijk heel eenvoudig. Hij komt zelf met een eigen show op 31 juli naar het Atomium. In Brussel is dat het geval. En het zou een beetje raar zijn, vooral voor de kaartverkoop, dat mensen hem een paar weken ervoor al zouden zien op Tomorrowland en dan nog eens zouden gaan betalen om die show te gaan bekijken in Brussel. Dat is dus vaak niet het geval. Dus om die kaartverkoop niet in het gedrang te brengen, hebben ze ervoor gekozen Tiësto niet op Tomorrowland te zetten. Je weet het, 31 juli. Atomium Open Air heet het officieel. Gaat hij misschien ook nog eens draaien? Een van zijn eerste. Dit is

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
5: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begint er niet over.
6: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
8: Dus niet zoals een interim kantoor.
6: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

Er ging de afgelopen dagen opvallend veel aandacht naar Turn the Tide, de nieuwe versie die uitgebracht is door Dimitri Vegas, maar vooral ook door Pat B gemaakt. Laat ons dat zeker niet vergeten. Het was een van de meest gedraaide songs op Tomorrowland. En Reggie die, ja, was er ook heel blij mee. En sommige mensen denken, maar wacht, Turn the Tide, dat is toch Silver? En dat is natuurlijk ook wel Silver. Alleen zijn heel veel liedjes van Silver geschreven door Reggie Pengsten. Maar ook door Wout van Dessel. Een beetje. Ze deden dat samen in de tijd. Maar ik heb vooral de indruk dat Reggie heel blij is met die remixversie. Ik heb Wout daar nog maar heel weinig horen over zeggen afgelopen weken. Dua Lipa, 4:15. Be

Zometeen en terug uit vakantie. Tussen 4 en 7 krijg je bij Top Wouter de Vries. Wouter die met vakantie was de afgelopen dagen, maar eigenlijk aangaf dat hij veel liever hier is dan met vakantie. Dat heeft hij gezegd. Dus veel liever hier bij de collega's dan thuis. Ik weet niet of hij daar misschien harder moet werken dan hier. Dat zou ook, ik weet het niet, hè, maar dat zou ook een reden kunnen zijn als je hem van die klusjes vraagt te doen. Dan snap ik soms wel dat het hier leuker is dan thuis. Hij heeft het onder andere over het nacriterium in Aalst, wat vandaag gereden wordt. En ook over de olieprijzen heeft hij iets te vertellen. Dat

0: Het is 4 uur, Bart is erbij. Komen zitten met een update van de top headlines. We beginnen met slecht nieuws uit Frankrijk.
1: Goedemiddag. Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte wel meteen oppakken. Het gaat om een man van 31 met psychische problemen. Het onderzoek loopt. In Seattle, in de VS, is het dodental na de schietpartij van gisteravond opgelopen tot 3. Dat meldde Amerikaanse media. 4 anderen raakten gewond, onder hen ook een kindje van 2. Een schutter opende het vuur op een foodtruckfestival. De verdachte is opgepakt. Zijn motief is nog niet duidelijk. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. En heb je ooit al eens 580.000 euro willen winnen? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Want streamingsdienst Netflix geeft dat geld aan iemand die wereldkampioen darts Luke Littler kan verslaan. In september staan de selectieproeven op het programma. Uiteindelijk mogen 20 deelnemers het daarna opnemen tegen Luke the Nuke. Beat Luke Littler wordt op 30 oktober live uitgezonden. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Hopla, we zijn weer vertrokken. In korte file staat er, dat is Antwerpse Ring. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel verlies je een kwartier.
2: Dit is Top. Wouter de Vries.
0: Ja, back in business. Samen met jou een feestje bouwen. Zometeen Armin van Buren draaien. Starten met Bibi Rexha. Hier is No Religion.

on Tomorrowland. Goedemiddag, terug van een weekje uitrusten. De laatste festivalgangers hebben intussen de camping van Tomorrowland verlaten. En wie er deze ochtend bij was op de Gentse feesten, zal ondertussen ook weer wakker zijn, denk ik. Klaar voor deze radioshow met straks de meest gezochte woorden op het internet en een coureur die zijn eigen gsm-netwerk lanceert. Laten we samen een spurtje trekken richting het einde van je werkdag.

0: Mijn Duitsland kamerad was dat en Be Mine.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Naar wat heb jij vandaag al allemaal liggen surfen op het internet? Wel, ik heb hier meest terug de meest gezochte zoektermen voor je opgezocht.
1: Vandaag om
0: 20 voor 3
1: werd massaal via Google gezocht naar

0: In ons land na de Tour en Remco Evenepoel staat vandaag alweer aan de start. Na 3 weken ronde van Frankrijk, dan denk je van ja, heb je het niet gehad met de fietsen. Na zo lang fietsen in die hitte. Maar voor zo'n criterium word je natuurlijk wel goed betaald. Al wil Remco niet zeggen hoeveel hij verdient, maar het zal veel zijn. En natuurlijk is het ook leuk voor de fans. Vele fans die Remco van nabij kunnen zien daar in Aalst. Het begint daar vanavond vanaf 7 uur.
1: En om
0: 3:10
1: werd gezocht naar...
0: Olieprijzen. Olie- en aardgasprijzen dalen door gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Onderhandelingen tussen de twee landen lijken zo een nieuwe kans te krijgen. Ja, en nu hopelijk geen deal die uit

0: Maar als ik zeg Shakira, ja, dan denk je natuurlijk spontaan aan deze. Dai Dai, de WK-hit. Die geweldige bewegingen erbij van Shakira. Maar zometeen ga ik toch nog een andere draaien van haar.
1: Deze zomer

beestig nummer van Shakira, Zoo. Bart-Jan is ondertussen naar huis aan het bollen, maar ik nodig je wel uit om eens naar zijn show te luisteren. Dat is net voor mijn programma, want je kan er elke namiddag prachtige draadloze koptelefoon winnen. En hoe doe je dat? Het is eigenlijk vrij simpel. Ja, als je natuurlijk een beetje van muziek afkent of weet, hij laat je telkens een track horen. Daarin is een woordje onhoorbaar gemaakt door de ruis. En als je weet wat er onder de ruis zit, ja, dan maak je kans op zo'n super deluxe koptelefoon met noise cancelling. Welke dat is? Check het even in de Top Radio BE-app. Dit is Junior Jack, Stupid Disco.

De nieuwe track van Robin Schulz, die heet Better Times. Even een klein vraagje tussendoor. Ik weet niet bij welke GSM-provider jij zit. Bij mij zat Proximus. Het is maar omdat er een wielrenner is die gestart is met zijn eigen GSM-netwerk. Welke wielrenner dat is, verklap ik je zo meteen. Eerst naar de weg met de vertraging Antwerpse Ring tussen Antwerpen Centrum en Deurne verlies je een kwartier. En de Antwerpse Ring richting Gent tussen Berchem en Kennedy Tunnel ook 10 minuten. Op andere plaatsen is het verwaarloosbaar.

Heel veel verontschuldigingen in deze track. Het is tegen dat nodig is. Topic en Becky G en Sorry Papa. Oké, wie is die wielrenner die zijn eigen gsm-netwerk start? Het is Wout van Aert. Die kan nu bellen en surfen met WVA Mobile. Wout van Aert lanceert zijn eigen gsm-abonnement. Wie maandelijks 35 eurotjes betaalt, die krijgt daarvoor onbeperkt een data-abonnement. En ook filmpjes van achter de schermen van Wout van Aert die je dan kan zien. Het netwerk is in samenwerking met Telenet. Ik zit te denken, is er nog zo'n BV die zijn eigen gsm-netwerk moet krijgen? Laat het mij dan eventjes weten in de app. Maar ja, met Wout van Aert Mobile, dan zal hij toch alvast a blok kunnen surfen.

0: en magie. Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
2: Kansen krijgen op je werk.
3: Check.
2: Interesse in machines.
3: Check.
2: Goede werksfeer.
3: Yes.
2: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
4: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocush.be.

Hey, ik had het daarnet over Wout van Aert, dat hij zijn eigen gsm-netwerk heeft. Ik vroeg je, is er nog een andere BV of sportman of sportvrouw waar het ook niet zou mee staan dat hij zijn eigen gsm-netwerk heeft. En elke komt hier af in de Top Radio BE-app met Max Verstappen via Orange. Ja, dat kleurke zit alvast goed bij die kerel. En nu kleuren bekennen op de dansvloer met deze van 1996. Hier is Dahoul en Meet Her at a Love Parade.

festival hitje Alesso en Sasha Destiny. Dit is Sia. 11 hits heeft ze al gemaakt met David Guetta, maar daar blijft het niet bij, want deze maakte ze samen met Amerikaanse hiphopster Kendrick Lamar, die vorig jaar nog zong tijdens de Super Bowl halftime show. Kendrick en Sia zijn hier en The Greatest.

0: Uit de gym, head, shoulders, knees en toes. Ja, probeer het maar allemaal aan te raken. Off and back. Tomorrowland zit erop, maar dus is het altijd leuk om te weten wat is nu de meest gedraaide track geweest in al de DJ-sets van die verschillende DJ's van over heel de wereld. Wel, het is een remake van deze classic. Van Silver natuurlijk, Turn the Tide. Daar hebben Dimitri Vegas, Pat B en Silver dit van gemaakt. Hopla. Met extra beats. Deze is dus het meeste keren voorbij gekomen op Tomorrowland. Als je bent geweest, dan heb je hem vast en zeker gehoord. En mooi toch dat een Belgisch nummer dat haalt op een internationaal festival. Staat in de sterren geschreven.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Dit is Top.
1: 5 uur tijd voor de top headlines. Nog steeds zijn de branden niet onder controle in Frankrijk. Bart heeft daarover een rekensommetje gemaakt.
2: Goedemiddag. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Biquet vanuit Bordeaux.
3: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
2: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65, vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
2: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Issan Shualekli.
5: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus wat ze hier zien in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaart.
2: Het probleem was na ongeveer een uur opgelost. En de Rode Duivels gaan hun wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
1: Ja, we zijn gewaarschuwd. Dankjewel Bart. Binnenring van Brussel door een ongeval met een vrachtwagen. Verlies je tussen Wezenbeek op en mijn Leonard 20 minuten. Kwartier Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Op een andere plaats in een vertraging. Max 5 minuutjes kwijt.
0: Dit is Top. De Vries.
1: Straks kan je weer een Apéro-pakket winnen als je weet dat onze Shane Paul gaat zingen. Maar ze hebben mij verteld dat hij deze week zijn stem kwijt is. Nou, is dat nu weer zeg. Top.

dat ik durf nauwelijks te zeggen, maar als ik zo eens op de kalender kijk, het is vandaag al 27 juli, de zomervakantie is bijna half weg. Of ja, we gaan dat niet merken hè, van deze week, want we gaan weer richting de 30 graden en meer zelfs. Het is weer van de korte broek en de rokjes, de kleedjes, haal ze maar boven. Zometeen is het hier ook tijd voor Shane Paul. Wel speciaal deze week, want de Shane Paul zit eigenlijk zonder stem. En dat is ambetant, want Shane moet altijd iets zingen. Dus ik weet niet hoe hij dat gaat oplossen. Ik ben er ook achter gekomen aan wat het eigenlijk ligt dat hij een beetje zonder stem zit. Verklap ik je zometeen. En straks mag je hier ook natuurlijk nog de komkommerhit kiezen bij Komkommernieuws, wat ik weer heb voor jou. Maar eerst naar de Napoli.

0: Ja, maar ja.
1: Turn the lights off. Kan niet gezegd. Zet de mengtafel af, hè. Jongen, wat is dat hier weer? Rap even opstarten, ja. Gaat dat niet lukken?
2: Amaika, Jamaica, Jamaica.
1: Oef. Amaika, Jamaica met onze Shane Paul. Ik heb al luisteraars gehad doorheen de zomer die soms insturen van Wouter, kan je nu Shane Paul niet uitspreken? We zeggen altijd Shane Paul. Het is iemand anders. Dat is niet onze Shane Paul. Het is onze eigen ster die we lanceren. Hè? Heel de zomer al Shane Paul. En hij gaat weer een hit zingen uit de Summer Beat 1000. Als je hem herkent, dan maak je kans op een mediterraans apero pakketje. Twee flesjes daarin om te genieten van de zomer met die drank. Een Freshenet Solari Spritz pakket. Zo weet je meteen wat we weggeven. Maar zoals gezegd, Shane zit een beetje zonder stem. Ik heb het gevoel dat ik er ook last van heb. Maar niet vanwege de reden van onze Shane. Shane, het zijn geruchten. Maar ik geef het even mee. Shane zou te bont gemaakt hebben op de Gentse feesten. Bon, ik zeg erbij, het zijn geruchten, want Shane is snel op zijn teentjes getrapt. Maar hij wou toch het hier het item doen. En je zal vooral moeten letten op het orkest van Shane. Want meer dan brut. Allee, je merkt het zo meteen wel. Gaat hij eigenlijk niet zingen. Eerlijk is eerlijk, in het origineel wordt er ook niet zoveel gezongen. Maar bon, luister goed en als je de track herkent, dan mag je het insturen in de app. Allee, we gaan eraan beginnen. Voilà, het orkest van Shane. Maakt overuren hoor, deze week. En wat gaat hij zelf doen? Ah ja, dan hier. Bubba dan. Allee.

0: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
1: Ja, wat zeg. Ik dacht even, ik zit hier op een cruiseboot. Ik heb er eerlijk gezegd niets in herkend. Ik weet natuurlijk wat de oplossing is, maar ik ben moeten gaan spieken. Dus ik ben benieuwd of iemand het hier kan raden. Het orkest van Shane heeft alvast zijn best gedaan. En uiteindelijk heeft Shane toch nog ook het beste van zichzelf gegeven, zoals gezegd. Beetje zonder stem door de Gentse feesten. Maar enfin, kom. Stuur maar in. Ik ben al blij met de titel van de plaat of de artiest. Als je ze beide zou weten, ben je echt een krak. Dus kom maar door als je het Apéro-pakket wil winnen. Stuur maar in de Topradio BE-app. Succes, hè.

Onze kopijns van Lucas en Steve, Love Hold On. Ja, gaan we drie uit. Geraken met de opgave van onze Shane Paul vandaag. Zino stuurt me, Wouter, is dat soms een nummer van Tiësto? Kijk even naar de stagiaire in de studio die de boekhouding doet van het spelletje. Heeft ook de knop. Je moet de knop induwen. Dus ofwel juist de knopje, hè? Juist of fout. Ja, moet iets duwen, hè, vriend? Ah nee, dat is niet goed. Doe nog eentje. Nico stuurt hier. Baker Street zal misschien aan de leeftijd liggen, zegt Nico. Dat is een track van Lange. Ah, mai, de stagiair is helemaal weg met het spel. Nee, twee keer fout. Benieuwd of iemand nog juist kan raden.

0: You Girl Think of Me. Ik hoop het. En dat dan ook goede gedachten mogen zijn. Daarnet Shane Paul. Allee, het orkest toch van de Shane. Ah, ik vond het een hele moeilijke.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Sven, een goede namiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, welkom op de radio. Sven, naar het schijnt, het zijn geruchten, hè, maar ik denk wel dat het zal kloppen. Shane Paul heeft veel op de Gentse feesten gezeten de afgelopen weken. Daarom is hij zijn stem een beetje kwijt. Ben jij naar de Gentse feesten geweest? Heb je hem toevallig gezien? Of?
2: Ik heb hem jammer genoeg niet gezien, want ik was op reis.
0: Ah, naar waar?
2: Naar Spanje.
0: Ah ja, en daar was hij ook niet, voor alle duidelijkheid.
2: Nee, ik heb hem er ook niet hier.
0: Ja, dat is goed nieuws. Waar was je ergens in Spanje, als we dat mogen weten?
2: In Pineda de Mar was ik.
0: Ah, daar. Ja, oké, dan weet ik er toch wel iets meer. Oké, Sven, vertel eens. Jij denkt het te weten wat onze Shane Paul daarnet samen met zijn orkest heeft gebracht.
2: Ja, dat was Guru Joss Project met Infinity.
0: Sven, hoe kom je daarbij?
2: Ja, dat is nog van in mijn tijd en dat is mij bijgebleven dat liedje en ik herken het gebied. Dus,
0: ja, aan wat dan? Aan zijn orkest of die boobadum, boobadum?
2: Oh, een beetje naar al twee.
0: Sven, het is ongelooflijk, het is juist! Ja, jongens! Dat had ik niet verwacht hoor, vriend. Ja, nee, echt heel goed gedaan. Ofwel heb je onze computer gehackt dat je het kon zien. Maar nee. Jij wint het Freshenet Solaris Spritzpakket.
2: Ja, super.
0: Dat is een zomersdrankje waarmee jij je in Spanje gaat voelen terwijl je dat gewoon drinkt hier op je terras in België.
2: Super.
0: Ja, hè. Voilà. En ik stel voor dat ik het origineel nog eens draai. Misschien net een klein beetje beter dan Shane.
2: Oké.
0: Okay. Dat komt met vertraging binnen daar. Ja, er is gewonnen.
2: Ja.
0: Er is gewonnen. Oké.
2: Okay. Dat is mijn vrouw op de achtergrond.
0: Ja, nee. Beter laat dan nooit, zeg ik altijd, Sven.
2: Dat zou wel zijn.
0: Oké. Zeg, prettige vakantie nog, hè, vriend.
2: Oké, wat zelfs.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ben nu toch eens benieuwd nu dat origineel hoor van het Guru George Project. Als ik dat nu herken van onze Shane Paul. Wacht, ga nog eens terug naar onze Shane Paul. Ah ja, ja, ja, ja. Nu met dat trompetje, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, een beetje trager, maar ik ben mee. Goed, morgen komt hij weer zingen. Ja, zonder stem dan vrees ik ook. Enfin, we horen het wel. Even kijken, de E314 zitten we bij het verkeer. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Zolder. Vanaf Park Midden-Limburg sta je een kwartier in de file. Op een andere plaats in een vertraging. Max 5 minuutjes kwijt.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet er.

0: kaffen iets geen kwaad. Dat is misschien iets te veel.
1: De komkommerhit.
0: Dat is de hit die je mag kiezen bij het komkommernieuws. En het gaat vandaag over de Griekse berg Olympus. Is nu erkend als werelderfgoed. Homeros, de dichter uit de Griekse oudheid, noemde de Olympus het huis van de goden. Ja, klinkt zo weggelopen uit de film Odyssey. Het is al de 21ste site in Griekenland die UNESCO werelderfgoed is geworden. Maar wat gaan we draaien voor Olympus? Die berg die nu tot werelderfgoed is uitgeroepen. De link kan niet zijn met mountain, met high. Jij mag erover beslissen. Dus doe je best. Ondertussen ga ik hier nog wat muziek voor je draaien terwijl je nadenkt. Zien wat ik ga kiezen. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ah,

0: Solar Panels die weer overuurtjes draaien. Zometeen de komkommerhit kiezen. Een heleboel dingen zijn mogelijk. Mooie links zijn hier ingestuurd naar Tracks in het Top Radio BE-app. Het gaat over die Griekse berg Olympus, die uitverkozen is tot werelderfgoed van de UNESCO.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesite. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
2: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting. En ga aan de slag als machineplaatser, monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
2: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Afrojack en Hello Black.
1: De komkommerhit.
0: We gingen over die Griekse berg Olympus, nu erkend als werelderfgoed, ook wel bekend als de berg, het huis van de goden. We gaan er een passende track voor draaien. Er is van alles ingestuurd in de Top Radio BE app wat zou kunnen passen. Bijvoorbeeld deze hier van Captain Hollywood Project. Speciaal voor de Olympus, maar ook Stonebridge. Ah, snap ik ook wel die link. Of deze, The Shaman, wie kent hem nog? Was ook zeker goed geweest, waren niet het voorstel van Matthias. En die gaat voor een track die eigenlijk ja, 100% de link is. En meteen je wakker schudden met je een beetje techno op deze maandagnamiddag. Hi-lo, alter ego van Oliver Heldens. Hier is Saw of Olympus, vanmiddag de komkommerhit.

Craig David en Insomnia, het gevoel voor wie er net 3 dagen Tomorrowland heeft opzetten, vrees ik. Maar het festivalseizoen stopt niet. Ik heb straks nog 2 tips voor festivals die er dit weekend zijn. Er is Moloko bij Top en Forevermore.

0: Dit is Stop!
1: Het is 6 uur. Ik draai zo meteen een DJ die graag chocoladetaart eet. Eerst is er Bart met de topheadlines. Goedenavond, Bart.
2: Goedenavond. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Piquet vanuit Bordeaux.
3: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden af en toe een beetje regen.
2: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
2: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
5: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
2: Het probleem was wel na ongeveer een uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbendonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens achtste op het WK in Veneto. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK Gravel. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Oké. Stop. Wouter de Vries.
1: Gedaan met werken, dan ben ik hier met een volle portie Afterwork hit. Zometeen Slater, eerst tijd voor die zoete bek. Hier is Lost Frequencies. Stop. Live it all.

Uit Amerika komt ze, Slater was dat en Dance. Dit is Top. Aan de Summer Beats geen gebrek en festivaltips ook niet. Ik deel je straks nog twee fantastische festivaltips voor dit weekend. Ja, van thuiszitten zal geen sprake zijn. En ook nog een tip om het binnen in huis, ja, ik kan niet zeggen cool te houden, maar toch iets frisser te houden, want we gaan weer naar 30 graden en meer. Het is een huis, tuin en keukentip. Wel op eigen risico moet ik bekennen. Eerst

0: Die Die. Mis jij het WK al? Shakira en Burna Boy. Met dat geweldige dansje daarbij natuurlijk van Shakira. Kan jij dat dansje? Ik ga mij er absoluut niet aan waken als jij het kunt. Chapeau in elk geval. Kalender deze zomer begint stilaan vol te staan. Reizen zijn geboekt, festivaltickets gekocht. Maar heb je toch nog een plekje vrij voor dit weekend? Dan hebben we wel wat in de aanbieding. We zijn met Top op Beach Party Bocholt. Samen met onze Silent Disco, dat is in Limburg. Maar ik kan ook naar Ten Dance Festival nu zaterdag in Capelle. Met op de line-up daar Pat B, Yves de Ruiter, Dave Lambert, DJ Frank en nog meer. En ik kan er ook nog bij zijn, want er zijn nog tickets te koop via tendancefestival.be. Of je blijft gewoon luisteren naar Top en scoren de komende dagen nog free tickets voor die festivals.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah.

0: onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Krevel. Nog 5 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
11: Ching, ching.
12: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet.
13: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Fisher en Stay, goed idee. Ik ben hier ook tot 7 uur. Temperatuur van 30 graden komen er weer aan. En dan wil je graag je huis een beetje fris houden natuurlijk. En dan zie je zo van die huistuin- en keukentips voorbij komen, de social media. Zoals aluminiumfolie op je ramen kleven. Is dat wel handig? En helpt het ook? Wel, het kan helpen de zon te weerkaatsen, maar die hangt het dan wel best aan de buitenkant van je raam en niet aan de binnenkant. En het is ook niet zonder risico's, want als je folie maar op de helft van je raam kleeft, dan kan de andere helft van je raam gaan barsten door het temperatuurverschil. En de aluminiumfolie op je raam kleven met lijm is ook al zeker af te raden, want dat kan voor plekken gaan zorgen op het glas die er maar moeilijk afgaan door een reactie van het aluminium met de zon. Met andere woorden, maar misschien toch beter voor professionele zonsverduistering gaan. Of anders ben je natuurlijk een handige medemens.

0: Eyes and Fill My Needs. Johnny stuurt me hier nog een prachtige tip in de Toprade BE-app om het fris te houden wat je voor je ramen kan kleven. En hij zegt, bubbelfolie, isoleren de werking zowel in de zomer als in de winter. Johnny, ik geloof het graag, maar misschien is het toch iets voor professionals. Zometeen zet ik iemand voor jou aan de piano.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

mega populair geworden door dat pianootje daarbij natuurlijk. Uit Noorwegen, de Bausa en Magnetic. Heb je het al gehoord? Er komen nieuwe eurobiljetten en jij mag beslissen wat erop komt van tekening dus. Maar ja, wie heeft er nog cash in de portefeuille zitten? Wacht, ik ga de proef op de som nemen. Een dikke portefeuille van Wouter de Vries wordt nu bovengehaald. En wat zit daarin? Zit er cash in? Ah, maar ja, kijk ik hier. 10 euro haal ik eruit. Nou, ik wist niet dat ik zo rijk was. 10 euro, dat is het dan ook. Maar bon, wat ik wil zeggen, er zijn twee thema's in de running voor de nieuwe eurobiljetten. Dat zijn bekende Europeanen, zoals Leonardo da Vinci of culturele fenomenen, kan je ook kiezen. En het tweede thema is vogels en rivieren, zoals een ijsvogel of een ooievaar. Ga je allemaal beslissen om op de nieuwe eurobiljetten te staan. En stemmen kan op de website van de Europese Centrale Bank. Voilà. En als je dat niet vindt op het internet, dan vraag je toch gewoon aan ChatGPT, die wijst je gegarandeerd de weg. Nu een luisterlied, ideaal om te ontspannen na een druk weekend. Paul Kalkbrenner bij Top. Hier is Time to Dance.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: VR. Zeg Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp?
2: Ga zo wakkeren, ja.
3: Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
4: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Nieuw Communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
6: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
7: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
8: Ah, wat doe jij nu?
6: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: En het voelt al verfrissend van het te horen. Walk on Water van Milk Inc. Zij deze zomer graag eens met je vrienden of met je gezin een daguitstap zou willen doen. En dan nog wel gratis.
1: Ik verveel me.
0: Ja, dan moet je in de ochtend luisteren naar onze Brian. Als het Ik verveel mij alarm afgaat, dan stuur je Ik verveel mij in. En dan maak je kans om tickets te winnen voor iets leuks. Bijvoorbeeld, ik noem maar, Gert en James' Zomerrevue zou je naartoe kunnen. Of Bellewaerde, Bobbejaanland, e-karting en nog veel, veel meer. Morgen vroeg ook weer bij onze Brian. Maar je moet wel een beetje vroeg opstaan. En dan maak je dat hier weer allemaal mee bij Top. Ik wens je veel succes als het alarm afgaat. Het zijn Kygo en Imagine Dragons. Stars will align.

0: Brand new deze. En weer de festival vibe. Alesso One Republic. In Your Eyes.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Mag ik zeggen, de beste playlist, de beste zomerplaylist van de radio. Ik denk dat ik dit kan en mag zeggen, want zometeen is het weer voor de tijd voor de Summer Beat 1000 Shuffle. 1000 beste zomerhits op één rij. Dat is de ideale playlist voor waar je ook mag luisteren. Op vakantie of misschien nog aan het werk. Net gedaan met werken. Ik ga de eerste al lossen die we draaien zometeen aan de top headlines. En dat is deze disco classic. Ja. Lekker hè? Sfeertje zit al goed. Alcazar, Crying at the Discotheque. Maar ik heb er hier ook nog een mooie hier in dit programma om mee af te sluiten. En dat is deze voor alle music lovers. Ah, dat geeft toch altijd kippenvel, hè? En extra energie op een maandag kunnen we gebruiken. 1995, Mackenzie en Jesse. Voor als je net gedaan hebt met werken, geniet van je.

0: nieuws.
1: Goedenavond. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porche wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
1: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
3: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
1: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor weer vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek gaat verder. Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over de hervorming van de consumentenombudsdienst. Vanaf volgend jaar zullen bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. Maar dat is niet eerlijk, zegt Elisa de Tavernier van Unizo.
4: Het is eigenlijk volledig gratis voor de consument om een procedure op te starten. Maar vanaf dat ontvankelijk is, komt eigenlijk de kost sowieso terecht bij de ondernemer. Wat dat er eigenlijk voor gaat zorgen, dat als dat gratis is voor de consument, dat ze te pas en onpas klachten kunnen starten en dat de ondernemer zich daar op geen enkele manier kan tegen verzetten. Plus dat hij ook een keer verplicht is om de volledige administratie op zich te nemen.
1: Zo'n klacht kan een bedrijf tot €500 kosten. Unizo wil daarom dat ook klanten een deel van de kosten betalen. En pech voor zevenkampster Nafi Tiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Tiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden. Swisscents.
2: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
3: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
2: Wat bedoelde?
3: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
2: Dat zal wel.
3: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
2: Echt? Dus
3: belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Goedenavond. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. Maar de werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
1: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porche wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdagnamiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
0: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Ook in het noorden en het centrum van Portugal zijn verschillende branden uitgebroken. Meer dan 1000 brandweerlieden proberen het vuur daar nu te bestrijden. Daarbij worden ook een 20-tal blushelikopters en vliegtuigen ingezet. Dat meldt de civiele bescherming. In het hele land is het brandgevaar maximaal tot zeer hoog. Bij een brand vorige maand werd al 13.000 hectare natuur verwoest. En pech voor zevenkampster Nafi Thiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Thiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Thiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Dit is...

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Een bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village. Dat bevestigt het parket van Limburg. Volgens hen kwam de melding binnen via een mail. Daarop is besloten om het shoppingcentrum volledig af te sluiten. De politie is nu massaal aanwezig en onderzoekt hoe concreet de dreiging is. Voorlopig werd er nog niets gevonden. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is nog niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Het onderzoek gaat nu verder. En ook hordeloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.